Wenn deine Mama bist, wat fehlt die? Wat wüsst die Gott für Frau und wat wird die Nummer 1 Not sein in dein Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner en ik ben dankbaar dat u vandaag harkendest. Vandaag het eerste poort van een bijzondere programma on Muttersdag, de dag voor wie aan mama's denken hier in de States voor het nächste week zijn. Maar ik dacht dat we in een fijne tijd een bijzonders onze mama's eerd. God zijn plan, een gettelijke familie, een man, een vrouw, een kinga, en de mama is zo'n wichtig poort van dat. En vandaar waar we zijn de noot van twee mama's. We willen in het Oude Testament gaan, 2 Koningen kapitel 5. En vielleicht denk je, wat doen we doen aan zo'n dag als van wie aan mama's denken, maar van je in de Bibel gaan en door hand rijden, dan wil je bold zijn. So we willen vandaar, nächste week nemen, ten besonders onze mama's Dankeschön sein, der Ehren, der Respekten und auch Gott Dankeschön sein für seinen guten Plan für Mamas. So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in den States und Kanada oder Deutschland, Dankeschön. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche, für die nächste halbe Stunde kannst du die Dosaten und Harken und sein, wo Gott die Welt sein, besonders von Mamas in Not.